Leuwater ligt achter mij, Leeuwbergen ligt voor kan mij. Wonder of je weet toe veel je liefde. Wanneer mij, hoe kan ik als mijn hart zo schreeuwen? De tube stil blijft.

0: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte vir die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Parow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
0: Yo, stop.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

0: weer Namibië Clearing Agency. Ons verzeker jou gemoedsrust voor die grens van Namibië.
1: Tijd voor je dromerij op jouw stas.
0: Dat sê, dit was ons boeremuziek vir die dag gewees. Lekker drie boeremuzieknommerkies en het laat altyd net jou voete juk. Ek sal vir jou sê, as een mens een boeremuzieknommerkie hoor, ek wil nog altyd te graag een lekker boeremuziek opskop dans in een skier gereel het. Ons het geprobeer, maar het lyk my nie dans baie aanvraag daartoe nie. Maar miskien moet die mens maar net probeer alternatieve maniere. Ek dink so iets sal baie lekker wees. Lekker, bring jou eie koeler in, bespreek een tafel vir jou en maak seker dat die pletter kies goed saamkom, en dan sokkie ons, laat die biesies bewe op een lekker boeremuziek orkest. So, raai 10 voor 3 in die middag, ons betaal die rekening en dan na Dr. Wiek ter met wie se kind is jy, en om 3 uur, jou nies.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie fijnt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The kouboard, the kostigboard. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

was hy Fat Man met braai en lawaai. Dit is natuurlik gestaan op die menu gewees. Een heerlijke skaap, een loin choppie en een ribbiekie en een hoenekie en een worsie en braai broekies met een lekker noedelslaai. Dit was op die menu gestaan en dit was uit die boek uit. Right, nou tyd vir ons biekie liekie, is die eerste keer is wat jy samenspeel. Dit is hoe dit werk. Jy kry een gedeelte van een liekie en jy moet so gauw as moedig vir my laat weet op TikTok of op ons WhatsApp-lijn 066-594-4248. Wat is die liedjie se naam en wie is die band of kunstenaar wat het sing? 066-594-4248. Hier is jou leidraad vir vandag.

donker aan, diep in jullie maan, op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan, die in die sikkel maan, het ik lang gewacht die nacht. Het ik lang gewacht die nacht. Want de skurk van ouds het een zak vol goud daar begraven, langs die pad. En elke donker aand met die sekelmaan, kom mij terug en zoek sy skat. Kom mij terug en zoek sy skat. In die verte hoor ik vier hoeve, soos een hartpuls diep in die nacht. Dus of die duivel omjaag, want die maan zit al laag op die pad, maar nooit gedacht. Dus of die duivel omjaag, want die maan zit al laag op die pad, maar nooit gedacht. Bij die spookklippe, daar ben nooit gedacht, zo die mensen mij vertel. Kan geen man het waag op een donker nacht, hij begeef om in die hel. Hij begeef om in die hel. Maar ik het vastgestaan en gezegd, ik ga man alleen in donker nacht. Ik mijzelf gestaan en mijn paard laat haal, maar ik het zoiets nooit verwacht. Ik het zoiets nooit verwacht. Want die vuur van gespat uit zijn hoeve. En die vlamdongen spelen die nacht. En die ruiter leep plat van zijn paard in die pad. Na die schat van nooit gedacht. En die ruiter leep plat van zijn paard in die pad. Na die schat van nooit gedacht. Ik heb te veel gezien. En heb toch misschien. Is die beste plek die huis. Want ik ken gevaar, maar ik trap onklaar. En ik wens ik was al thuis. En ik wens ik was al thuis. Maar die huis is ver en die morgen is ster. Hoe spoorwachtig hoort die veld. Is geen plek voor mij, ik wil liberij. Geef die kerel maar zijn geld. Geef die kerel maar zijn geld. Maar die hoofd slaat dreun in mijn oren. En een skin schiet stil uit zijn zaal. En die vuur van

0: doet, kom omhaal. Op het donker aan diepen jullie maand, op die pad na nooit gedag. Waar drie rotsen staan, die niet sikkel man, het ik lang blij leer die nacht. Het ik lang blij leer die nacht.
1: Hier hou ons dit warm, vuur warm.
2: Ah ja, toe, baie geluk aan Renier, wat daai enetjie gevat het van vandag, die bietjie liedjie, en dit was sy keuse, die pad na nooit gedag. Kwart voor 4 in die middag, ek moet onmiddellik vir jou tot sien, Hein van Wyk, wat reg staan met jou, om jou huiswaarts te vat, tot en met 7 uur vanavond, of vanavond in die huis, Benny B, met die rock show. So geniet het van my of Roy, is een lekker vreugdevolle dag vir jou, tot voor morgen om 2 uur, tjers.
3: Hierdie is jou stasie.

Hartelijk goedemiddag aan jou. Het was pas 4 uur. Kom eens kijken naar dit wat gebeurt in Junis om 4 vanmiddag. Vanmiddag in Junis. Die KwaZulu-Natalse regering het onderneem om inspecties bij zakenondernemings in die provincie te verscherpen om werkgevers te identificeren wat ongedocumenteerde buitenlandse burgers aanstellen. Die premier Tami Ntuli sê het vorm deel van die regeringsreactie op grieven wat tijdens dinsdag zijn landswijde protestoptreden geopper is. Hy sê die departement van een dienstneming en arbeid, binnenlandse zaken en wetstoepassingsagentskappe zal bij die inspecties betrokken wees. Ntuli sê werkgevers wat ongedocumenteerde buitenlanders aanstel dra bij tot die spanning in gemeenskappe. Hy het onderneem dat daar gevolgen sal wees vir ondernemings wat strijdig met immigratie en arbeidswetgeving optree. Die DA-leier Jordani Loos die ANC herinner dat hulle nie meer die regerende partij is nie en dat hulle dien ooreenkomstig moet optree binnen die regering van Nationale Eenheid. Hy het partijlede en ondersteuners in Sandton toegespreek. Die ANC se steun in die algemene verkiesing in 2024, ek herhaal het gevinnig weer, die ANC se steun het in die algemene verkiesing in 2024 tot 40,2% gedaal. Volgens heel Loos moet die ANC aanvaar dat hy nie een mandaat het om te regeer soos in die verlede nie. Hy het herhaal dat die ANC in gevolge die ooreenkomst waar die eenheidsregering tot stand gebring het verplig is om sy vennote te raadpleeg. Die saak teen 3 burgers van Lesotho wat van een massaskietvoorval in die jumpers informele nederzetting in Cleveland aangekla word, is in die Johannesburgse landrolshof tot aanstaande week donderdag uitgestel vir een formele borgtog aanzoek. 13 mense is dood en 14 is gewond nadat een groep aanvallers op inwoners van die gebied losgebrand het. Die 3 verdagtes is verlede week in die Kwamai Mai informele nederzetting in hegtenis geneem. Inwoners van die jumpers nederzetting sê intussen hulle het vertrouwen verloor in beambtes by die Cleveland politiestasie se vermoë om misdaad te bestry. Hulle eis dat die regering moet ingryp en nieuwe beambtes moet aanstel om polisieering te verbeter. Die bedrog en korrupsiesaak teen die geskorste Adjanko van die Ekurhuleni metropolisie Julius Makwanazi en die stadsbestuurder Kagiso Lerutla is tot 13 juli uitgestel. Die beskuldigdes het vanochtend vlugtig in die streekshof in Boksburg aan die oosrand verskyn op aanklagte van bedrog, korrupsie en rechtsveredeling. Die hof is ingelig dat een gewysigde klagstaat aan die verdediging oorhandig is. Die verdediging het echter aangedui dat hy by komende besonderhede aangevraad om voor te berei vir voorverhoor verrigtinge. Die staat voer aan dat Lerutla R400.000 aan Makwanazi betaal het, sodat iemand anders namens hom in die hof kan verskyn, terwyl hy in 2019 vir 'n werksonderhoud was. Het hou verband met Lerutla se inhegtenisneming weens 'n spoedoortreding. Hulle is albei uit op borgtog van R30.000. Die regering het Suid-Afrikaners gevra om die Protea vroue te steun wat vanaand in die halfeindstryd van die T20 cricket wêreldbeker by die Oval in Londen teen Engeland te staan kom. Suid-Afrikaanse vrouespan het in die laaste 2 T20 wêreldbekers tot in die eindstryd gevorder, maar waar hulle onderskeidelik teen Nieu-Seeland en Australië verloor het. Australië het reeds deurgedring na Sondag se eindstryd op Lords, na een gemakkelijke oorwinning natuurlijk oor die West-Indiese eilande in die anderhalf eindstryd. Die Adjang-regeringswoordvoerder William Baloyi sê die Protea-vrouwe het die land reeds trots gemaak en geïnspireer met hulle vertoning in die toernooi sover. Vanavond se wedstryd begin om 7:30. 8 boeddhistiese monnike is in die noordooste van Thailand dood en meer as 20 is beseer nadat die 11-jarige met sy ouers se voertuig in die groep ingeploeg het. Die groep van sowat 35 monnike was besig met 'n pelgrimstog in die Mukha Dadan-streek en distrik, naby die grens met Vietnam. Die plaaslike polisie sê die 11-jarige het nie sy ouers se toestemming gehad om in die voertuig te ry nie en het vermoedelik beheer oor die voertuig verloor. Die oorsaak van die ongeluk word nog ondersoek.

0: ingeskakel bij uw gunstelinge radiostatie. Het is tijd voor uw handelsnieuws in geldzaken. Dit is eerst die wisselkoersen en economische aanwijzers. De randse verhandeling tegenover die dollar is thans op R16,24. De rand verhandelt tegenover die Britse pond R21,71. De rand staat tegenover die euro op R18,61. En die prijs van goud op die stadium $4,127.09 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent olie is $70.72 per vat. En dat is dan die einde van jouw nieuws om 4 hier op jouw gunsteling radio. Die nieuwsbulletin is moeilijk gemaakt door Van Dijk Pharmaceuticals. De volgende volledige nieuwsbulletin is natuurlijk vanmiddag om 5 uur.
1: RTC FM nieuws. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

número 5 em 5 years. 5 is het weer niet tijd, Nella Naastrijks weer en dan natuurlijk een rat. Je moederprogramma, wat met trots moeilijk gemaakt wordt, die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Ons bekijkt motorzaken tussen 5 en 6. 6 uur vanavond, finale nieuwsbulletin van die dag, met ook jouw nationale weer- en reizigersweervoorspelling. Ja, dit is meteen opzakelijk waar alles gaan. Daar is niet bij actualiteit van mijn recht niet, daar is wel verkeer. Ons gaan nu kijken naar de eerste verkeersverslag in die program. Ons verkeer wat aan ons verskaan wordt door iTraffic. Ons kijken wat er bij paai aangaan en daarna dan gaan we onze aanbodsbreek nemen.

0: Artis FM, Nis.
1: Dat is aardig goedemorgen van jou. Je zong schakel op Artis FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. Het was zo pas 5 uur en het is tijd voor jouw Nis.

Gaan we zijn. Goedemiddag. Bij welkom aan jou. Kom eens kijken wat gebeurt in je nieuws om 4 vanmiddag. Vanmiddag in die nieuws, die KwaZulu-Natalse regering het onderneem om inspecties bij zekere zakenondernemings in die provincie te verscherp om werkgevers te identificeren wat ongedocumenteerde buitenlanders en buitenlandse burgers aanstel. Die premier Tami Ntuli sê dit vorm deel van die regerings reaksie om op grieven wat tijdens die dinsdagse landswye betoging, ek herhaal het vir vinnig hierdie paragraaf, want begin reg van vooraf, die KwaZulu-Natalse regering het onderneem om inspecties bij zakenondernemings in die provincie te verskerp om werkgevers te identificeren wat ongedocumenteerde buitenlanders aanstel. Die premier Tami Ntuli sê dit vorm deel van die regeringsreaksie op grieven wat tijdens dinsdagse landswye protesoptrede geopper is. Is hier die departement van indiensneming en arbeid, binnenlandse sake en wetstoepassingsagentskappe sal by die inspecties betrokken wees. Ntuli sê werkgevers wat ongedocumenteerde buitenlanders aanstel dra by tot die spanning in gemeenskappe. Het onderneem dat daar gevolgen sal wees vir ondernemings wat strijdig met migratie of immigratie en arbeidswetgeving optree. Die DA-leier Jordan Lewis het die ANC herinner dat hulle nie meer die regerende partij is nie en dat hulle dienooreenkomstig moet optree binnen die regering van Nationale Eenheid. Uit partijlede en ondersteuners in Sandton toegespreek. Die ANC-se steun het in die algemene verkiesing in 2024 tot 40,2% gedaal. Volgens Lewis moet die ANC aanvaar dat hy nie een mandaat het om te regeer soos in die verlede nie. Het herhaal dat die ANC in gevolge die ooreenkomst waar die eenheidsregering tot stand gebring het, verplig is om sy vennote te raadpleeg. Een saak ten 3 burgers van Lesotho wat van een massaskietvoorval in die Jumpers informele nederzetting in Cleveland aangekla word, is in Johannesburgse landrechtshof tot aanstaande week donderdag uitgestel vir een formele borgtog aansoek. 13 mense is dood en 14 is gewond nadat de groep aanvallers op inwoners van die gebied losgebrand het. Die 3 verdagtes is verlede week in die Kwamai Mai informele nederzetting in hegtenis geneem. Inwoners van die Jumpers nederzetting sê intussen hulle het vertrouwen verloor in beambtes by die Cleveland politiestasie se vermoë om misdaad te bestry. Hulle eis dat die regering moet ingryp en nuwe beambtes aanstel om polisieering te verbeter. Die bedrog en korrupsiesaak teen die geskorste adjang hoof van die Ekurhuleni metropolisie Julius Makwanazi en die stadsbestuurder Kagiso Lerutla is tot 13 juli uitgestel. Die beskuldigdes het vanochtend vlugtig in die streekshof in Boksburg aan die Oostrand verskyn op aanklagte van bedrog, korrupsie en rechtsveredeling. Die hof is ingelig dat een gewysigde klagstaat aan die verdediging oorhandig is. Die verdediging het echter aangedui dat hy by komende besonderhede aangevraad om voor te berei vir voorverrigtinge verhoor. Ek moet er al voor verhoorverrigtinge. Die staat voer aan dat Lerutla R400.000 aan Makwanazi betaal het, sodat hy iemand anders namens hom in die hof kan verskyn, terwyl hy in 2019 vir 'n werksonderhoud was. Die regering het Suid-Afrikaners gevra om die Protea vroue te steun wat vanaand in die halfinstryd van die T20 Cricket Wêreldbeker by die Oval in Londen teen Engeland te staan kom. Die Suid-Afrikaanse vrouespan het in die laaste 2 T20 Wêreldbekers tot in die eindstryd gevorder waar hulle onderskeidelik teen Nieu-Seeland en Australië verloor het. Australië het reeds deurgedring na Sondag se eindstryd op Lords na 'n gemaklike oorwinning oor die Wes-Indiese eilande in die anderhalf eindstryd. Die adjang-regeringswoordvoerder William Baloyi sê die Protea vroue het die land reeds trots gemaak en geïnspireer met hulle vertoning in die toernooi sover. Vanaand se wedstryd begin om 7:30. 8 boeddhistiese monnike is in die noordooste van Thailand dood en meer as 20 is beseer, nadat die 11-jarige met sy ouers se voertuig in die groep...

good skies. I'm gonna shoot. Komt tenslotte Nieuwsbulletin bij uw handelsnieuws en geldzaken.

0: De randse verhandeling tegenover die dollar is thans R16,23. De rand staat tegen die Britse pond op R21,71. En verhandelt tegen die euro tegen R18,58. Die prijs van goud op die stadium $4,127.92 per fyn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $70.84 per vat. Dat is dan die einde van jou nieuws om 5. Je volgende volledige en finale nieuwsbulletin van die dag volg om 6:00 vanavond. Dat is heel te hoor, echt niet. Ons moet net gauw vinnig verandering aanbreng daar. Hier die nieuwsbulletin was definitief niet heel te maar echt afgesluit nie. Kom ons blij goed daar. Jo, ik wonder net wat is nou aan die gang. Kom ons probeer gauw vinnig weer daar rechtstelling maken. Ik is niet heel te maar zeker wat het ons thans hier nie. Kom ons sluit die nieuwsbulletin op besondere manier af, op die correcte manier. En dan daarna dan natuurlijk gaan ons voort met die muziek hier op jou gunsteling radiostasie. Blij geskakel, nog muziek net hierna op pad.
1: Artis FM, Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, Inrad, voertuignies, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service.

Ja, we gaan voort met aan de rand, je moederprogramma. En dat is natuurlijk met trots moeilijk gemaakt via de Hatfield Murder Group, Rated Number 1 in service. Dat is nog tot en met 5:45. Zo net na die handelsnieuws om 5:45 is dit Kurt's verzoeken. Al jouw verjaarsdagwensen en boodschappen van jouw geliefdes. Maar kom eens kijken een beetje wat gaan gebeuren en wat gaan als aan in die wereld van moeders bij die Hatfield Murder Group.

Wel, die Antfield Murray Group is dan bekend als die moederhandelaar wat omgeeft voor zijn cliënten. En omgeeft voor zijn, hoe kan ik zeggen? They are really caring for their customers. Now, let's just give you this quote. Now, this comes from their Facebook page. Now, guys, remember. Je moet onthouden dat jij die Antfield Murray Group kan volgen op sociale media. Op hun Facebookblad is ze beschikbaar onder die banier Antfield Murray Group. Gaan volgen hulle gerust daar. Deel die blad met al je vrienden. En onthou alle inlichting, contactbesonderhede en alles wat daar gebeur by die Antfield Murray Group is beskikbaar op hulle webtuiste by www.antfieldgroup.co.za. Alle inlichting is daar. Jy gaan jou verstom om te sien wat als daar beskikbaar is. Jy kan selfs toetsritte daar bespreek op hulle webtuiste. Now, the best ones begin with a dream. Imagine driving or finding the car that's been waiting just for you. The one that makes every drive feels like a new adventure. Every sunset a little more beautiful. And every road worth taking. Follow your heart. It might just lead you home. Follow the Antfield Motor Group. Rated number one in service. Nou, die goeie nieuws is die Hot Deals Festival, waarvan ons gepraat het laatst week, is natuurlijk eindelijk een beetje aangeschreven. Dus, hoe kan ik zeggen? It's extended. It has been extended. The Hot Deals Festival. Let me give you some information. The heat is still on, guys. Our Hot Deals Festival has been extended at the Antfield Motor Group. Don't miss your chance to drive away with incredible offers across a wide range of vehicles. Visit your nearest Antfield Motor Group dealership and experience the deals everyone is talking about. You can go and look at their website. Everything is there. Asseblief ook dan hierdie specifieke advertentie wat ek so pas aan jou uitgelig het, is op hulle webtuiste en natuurlijk ook beskikbaar op hulle Facebookblad. Gepraat van hulle webtuiste nou, as ons vinnig hulle webtuiste bezoek, ek wil gaan vinnig vir jou al daar die verskillende, as die Engelsman sê, let me give you the different brands. It's part of the Antfield Motor Group. So as jy sekere voertuig soek, kan jy soek spesifiek daar die spesifieke voertuig. As ek baie seker, jy kan hom vind by die Antfield Motor Group. Look at this brands. It's Audi, it's BYD, it's Chery, it's Ford, it's Geely, it's GWM, it's Haval. Ek gee allemaal vir jou. Honda, it's iCar, it's Isuzu, Isuzu Trucks, Jetour. The Lipas brand is now available at the Antfield Motor Group. Mahindra, Man, Mazda, the MG, Jayco, Omoda, Aura, and also Renault guys. Suzuki, definitely so. Suzuki is part of it. And let me just quickly get hold of this one. Triumph and Volkswagen, all these brands available at the Antfield Motor Group. They've got dealers almost all over the country, but there's dealers in Sandton, Bryanston, Woodmead, Fourways, Antfield. There's also in Midrand, Menlyn, Silver Lakes, Waterfalls, Fourways. There's in Pretoria, Rivonia, guys. Even in Cape Town, there's branches available. There's in Braamfontein, in Bloemfontein, guys, in Northcliff. Please contact the Antfield Motor Group via their website on www.antfieldgroup.co.za to see everything that's available, all the brands, all the vehicles that's available. As jy spesifieke inligting soek rondom een betrokke voertuig, verseker, jy gaan net na die brand toe, na die label toe. Jy gaan kyk onder die naam van die betrokke voertuig. Soos bijvoorbeeld, as ons net gaan vinnig kyk, ek wil net miskien, kostelik op Ford. Ford as een voorbeeld, en ons kyk na passenger cars, ons klik op passenger cars, hier is die Mustang GT, en hy geef jou die Mustang GT's, al die inlichting hier, die brandstofverbruik, die kilowatt, die numeriemiet, die hoeveel sitplek hy het, hoeveel dier hy het, wat hy kost vir jou, wat hy vir jou gaan uitwerken per maand, jy weet, al die inlichting is hier beskikbaar, en jy kan ook een toetsrit bespreek, op die webtuiste, dan die contactbesonderhede van elke liewe tak, wat ingesorteer is onder die Antfield Motor Group, is op hulle webtuiste by www.antfieldgroup.co.za.
Dat is dan al wat ons programma betreft vandaag. Dat was dan vandaag zo uitgehouden van die, een programma rad. Wat met trots moeilijk gemaakt wordt. Die Hatfield Murder Group rated number one in service. En ons zit elke week ook daar die geselsie met Andrew. Ons motorjournalist. Wat soms ook telefonisch, maar soms ook in het leer met ons kom gesels. Ons maak volgende donderdag weer so. Tussen 5 en 6 namiddag. Veilig wees, voete op die teer, maar wees veilig. Hou die stuurwiel stevig vast. Ons kry mekaar voor die radio en in jou motor. Volgende week donderdag tussen 5 en 6. Groetnis tot dan.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

prachtige nieuwe daar van dus Bart tussen Likkie Sporen. Redelijk kraakvast. Niet, ik denk hij is laatst week vrijgesteld. Zeg die mensen het niet. Is nu precies 10 minuten voor 6 kunstverzoekertijd op je gunstelinge radiostatie. Ik heb de verjaarsdagwens ontvang. Een verjaarsdagboodschapje van een bijzondere dametje wat reeds gisteren verjaardigd. Kom eens, krijgen we vannacht haar die boodschap net aan de gang. En hier voor ons. Goedenavond, Hein, Melissa. Het gisteren die tweede verjaar, sy is nou 6 jaar kies oud. Sal jy asseblief so gaaf wees om vir haar geluk te wens. Ek doen het nou, baie baie geluk met jou verjaarsdag, Melissa. En Owain moet vir haar een verjaarsdagliedjie speel. Kom met baie liefde van mama, oom Danny, oom Tokkie en Tannie Jolandi. Ons hoop jy het een fantastische bederfdagie gehad. En dan daar Melissa ook hier van Owain se kant af en Arties FM se kant af. Baie, baie geluk met jou 6de verjaarsdag. Nou wat ons gewoonlik doen is, ons speel net daar die verjaarsdagliedjie vinnig en dan gaan ons vir jou een baie speciale liedjie speel. Maar hier is die, ons noem het die Harties FM Happy Birthday Song. En daarna is het Jack de Priester met sy verjaarsdagsong vir jou. Bly gerus ingeskakel. En baie, baie geluk Melissa met jou 6de verjaarsdag.

Ik weet zeker, ik was nog 6 jaar oud, man. Wat zou ik alles kon doen? Sjoe, meest dom. Wonder wat had ik gedaan op 6 jaar. Baie geluk, Melissa.

0: Heel erg leuk daar hier in Zand Melissa, wat gisteren verjaardag de volle 6 jaar oud geraakt. Op die 1 juli, hier is jouw liedje Melissa, Jack de Priester met verjaarsdagsong voor jou.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Artis FM, Nies.
1: Een zadelijke goedenavond aan jou. Er is op die kop 6 uur in tijd voor Nies op Artis FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio.

Hallo Marjolein, goedenavond. Bij welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in uw nieuws om 6 vanavond. Vanavond in uw nieuws op uw gunsteling radiostatie. Die Gautengse politie sê die dood van een 23-jarige man tijdens protesoptreden in Rotanda in Heidelberg word onderzoek. Inwoners van Rotanda het gister betoog oor voortsleepende watertekorte. Een inwoner Hakkie Maloy beweer dat haar seun 5 skietwonde in die bol heeft opgedoen het. Een aantal ander betogers is volgens berichte ook beseer en word steeds in die hospitaal behandel. De politiewoordvoerder Brenda Muridili sê die betogers het die politie met klippe bestook waarna beamtes rubberkoels gebruik het om die skare uiteen te jaag. Ze sê die oorzaak van die jongman se dood word deur die onafhankelijke politieonderzoekdirektoraat onderzoek. Die secretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het voorgestel dat de continentale ooreenkoms oor migratie by die Afrika-Unie ter tafel gelê moet word. Mbalula het die media by Luthuli-huis in Johannesburg toegespreek. Hy sê die ooreenkoms behoort onder meer die totstandkoming van een Afrika-vrye handelgebied te bespoedig en vrede en veiligheidsarchitectuur op die vasteland te versterk. Volgens Mbalula het economische ongelijkheid tussen lande, oorloë en die gevolgen van klimaatsverandering daartoe gelei dat Zuid-Afrika bykans 4 miljoen inwoners het wat in hierdie lande gebore is. Hy sê dit plaas druk op klinieke, skole en ander dienste. Volgens Mbalula kan een continentale ooreenkoms help om te verseker dat die las van migratie tussen lande gedeel word. Die Nationale Vervolgingsgesag en die Valke in KwaZulu-Natal het die vonnisoplegging van 3 mense vir die moord op die Britse plantkundiges Rodney en Rachel Saunders verwelkom. Saye Fundin, Del Vecchio, Fatima Patel en Musa Jackson is vandag in die Hooggeregshof in Durban tot 2 keer levenslange tronkstraf gevonnis nadat hulle skuldig bevind is aan die moord op die echtpaar in die Ongonje-woud in die noorde van KwaZulu-Natal in 2018. Hulle is ook tot verdere 23 jaar tronkstraf elk gevonnis, insluitende 4 jaar vir ontvoering, 15 jaar vir roof en 4 vir diefstal. Del Vecchio is tot de bykomende 5 jaar tronkstraf gevonnis vir brandstichting op plase wat aan Tongaan Hewlett behoort. Minstens 35 mense, insluitende die busbestuurder, word nog in die hospitaal behandel na vanoggend is 'n busongeluk op die N1 naby Touwstrivier in die Weskaap. 16 mense is in die ongeluk dood. Die provinciale hoof van verkeersbestuur, Maxine Besuidenhout, sê die busbestuurder beweer dat hy vir 'n ander voertuig uitgeswaaid toe die bus omgeslaan het. Die bus was met 73 passasiers van Kaapstad na die Ooskaap onderweg. 'N man is gered nadat hy vir 8 dae in die puin vasgekeer was van 'n winkelsentrum wat na 2 aardbewings in Venezuela in duie gestort het. Hernan Gil, wat as 'n veiligheidswag by die sentrum gewerk het, is gered meer as 100 uur nadat reddingswerkers om die eerste keer onder 140 ton se puin opgespoor het. Spanne van Venezuela, Chili, Costa Rica, El Salvador, Mexico, Portugal en die VSA het aan die reddingspoging deelgeneem. Bykans 2300 sterftes is sover bevestig weens die aardbewings op 24 juni, terwyl 10.000 mense nog vermis word. En nou tennisnies, die tweede ronde op Wimbledon het vandag reeds 2 verrassings opgelever en toe die ongekeurde Duitser Jan-Lennard Struff en Lyudmila Samsonova van Rusland vanoggend na die derde ronde deurgedringe. Struff het die 27e gekeerde Brandon Nakashima van Amerika uitgeskakel en kom in die volgende ronde teen die Rus Daniel Medvedev te staan. Samsonova het op haar beurt met haar 15e gekeerde landgenoot Diana Schneider afgereken. Samsonova sal in die volgende ronde met die 21ste gekeerde Marie Boskova van Tsjechië kragte meet. Die derde gekeerde Iga Swiatek van Pole is intussen gemakkelijk deur na die derde ronde, toe sy met Carolina Pliskova ook van Tsjechië klaargespeel het. Die tweede gekeerde Duitser Alexander Zverev, wat verlede maand die Franse Ope ingepalm het, speelt tans teen die ongekeurde Fransman Valentin Voyer. Verskeie ander topgekeerdes is ook vanavond in aksie.
is baie interessante sportseisoen nou hierdie maand en deels deel van volgende maand met die Wimbledon tennistoernooi wat tans plaasvind vir ons tennisgees driftig is. Kom ons kyk gou vinnig na die handelsnuus en geldsaake. Dis jou laaste finansiële verslag van die dag. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.24. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.72. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.58. Die prys van goud is $4,128, 39 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent ru olie is $70.86 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6. Jou laaste nuusbulletin van die dag op jou gunsteling radio. Jou volgende nuusbulletin op Hardies FM kan gehoor word môreoggend om 7:00.

0: is helemaal zoals met de win-win situaties. Kijk bij Hardies FM. Nee, verloor situatie niet. Win-win. Ja, nee. Ik ben ons het de win-win in weet nou. Kom ons kijken naar die weersituatie. Morgen hier in Hardies Poort is het vrijdag die 3 juli. Minimum 5, maximum 18. Zonnige dag, maar koelerig. In die ochtend, baie koud in die ochtend. Eindelijk 5 graden. Sjoe, sjoe. Dan vinnig net die rest van Zuid-Afrika. Pretoria morgen. Joh, baie koud in Pretoria morgen. 3 graden boek in vriespunt. 17 maximum. Johannesburg is op vriespunt morgen. 0 graden. So vriespunt morgenochtend in Johannesburg. Met een maximum van 16. Ik wil niet daar blij nie. Ik ken sekere mensen waar daar blij. Dat is baie koud. Sjoe. Kaapstad morgen 11 minimum. 17 maximum. Gedeeltelijk bewolk. Durban lekker weer daar. 13, 23. Sonskindag. Bloemfontein minus 1. Bloemfontein is morgen. Bloemfontein is morgen onder vriespunt. Is morgenochtend minus 1 in Bloemfontein. En een maximum van 12, net 12 graden. Dat die plek kan baie koud raak, hoor. Polokwane morgen, 6 in de ochtend, 22 die dag. Hier is nog een koude dag in Upington morgen. Upington is nog een dorp waar baie koud kan raak. Upington is minus 2 morgenochtend. 2 graden onder vriespunt. Met een maximum van 15. Tja. Port Elizabeth morgen 13, maximum 19. Oost-London 14, maximum 21. En dat is jou reizigers weer en nationale weervoorspelling. Hier is baie koude dorp in Zuid-Afrika morgen. Die koudste plekke morgen is dan, lijkt het voor mij, Upington. En waar is het nog, minus 2? Die andere koude plek is Bloemfontein, minus 1. Dat is dan al wat ons weer aan betreft. Vanmorgen, ons gaan een handelsbreek neem. Dan maak ons bieke muziek. Die klanken van Guy Korsten, net na die handelsbreek.
1: Yes, people. If you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
2: Rai, rai, ripa. Wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take

0: Dus zeer in 20 minuten. Ik moet dit weer zeggen. Ik weet dat we ons nu gepraat hebben weer een ongeluk geleden. Alsjeblieft toch, als jij woonachtig is in Gauteng, vooral in Johannesburg, trek voor je warm aan morgen. Maar als jij in die bed is en je moet opstaan, kan ik je waarschuwen nou al, dat gaat moeilijk wees. Baie koud in Johannesburg area morgen. Dit is vriespunt. Dit is vriespunt in Johannesburg morgen. Net gevindig weer, kijk, daar is DJ Felix wat vir my laat weet, maar hy bly dan nou in Johannesburg. Felix, maat, probeer warm bly, man. Jy nie elektrisch kom beheers nie. Ja, nee, dit is nie, maar dit is nie die koudste plek in Suid-Afrika, nie, daar is nog KwaZulu-Natal in die Noord-Afrika by Chatterton stilstaande voertuig maak een aantekening op die N3 Suid, is daar ook een probleem, dis die afrit vanaf Market Road, stilstaande voertuig op die N3 Suid, net na die afrit vanaf Market Road. Stilstaande voertuig in KwaZulu-Natal ook hier op die N3 Suid, is daar versperring in die pad. En dit veroorzaak probleme, obstructie op die N3 Suid, net na die afrit vanaf Ortman. Kom, ons kyk wat hier na die ander provincies, wat ons gebruikelijk ook na kyk. Gauteng, die N12, suidelike verbygang, in westelike richting. Daar is probleme by die afrit by Komaru straat. Hier is ook suidelike verbygang in 12. Ry versigtig daar. Edenville, nee, daai een is uitgesorteer, maar asof die Komaru straat is baie gevaarlik. Tans, daar is ongeluk gewees op die N12 suidelike verbygang daar. Dit die afrit vanaf Komaru. Ongeluk op die N12 wees net na Komaru.
1: Hey, ek is Paul van Damper in Finland en ons luister naar artiesfm.com want hier doen hulle dinge anders. Kiet ons.

Goeienaand, goeienaand. Hartlik welkom hierso by jou stasie, saam met my Benny B. En dit was Guns N' Roses met Sweet Child of Mine, is my gunsteling een van hulle. En ja, ek hoop jy's reg vir lekker wakker muziek, rock muziek en 'n bietjie 80s muziek en so aan en al daai goeters 90s en 70s en so aan. Alles wat lekker is. Maar ja, kom ek gee gou vir jou ons WhatsApp lyn in die ateljee 066-594-4248. 066-594-4248 en dan het ek sommer een raaisel vir jou ook. O, ons mini-concert is Cindy Lauper, as ek reg onthou, ek het gekyk hier so. Cindy Lauper, ja, ek het so paar liedjies van haar by mekaar gemaakt daar so vir ons mini-concert. En dan ons raaisel klink soos volg. Daryl and John sings about danger to man. Daryl and John sings about danger to man. So, daar sê, wat een liedje praat ek van daar so, en wat een kunstenaar, dat weet my bietjie. Hier so is Youngblood en Aerosmith met My Only Angel.

Altså, i Time After Time, Lars, og van Cindy Lauper, ek het bykie gegoogel hier so oor haar, en interessante ding van haar is, sy het groot opslag gemaak, toe sy was die eerste dame, kunstenaar, wat top 5 singles in die Billboard Hot 100 gehad het, en met haar single debut album She's So Unusual, dit is natuurlijk, soos 5 van die liedjies uit die album uit was in die top 100 gewees, so dit wil gedoen wees, en ek lees verder ook hier so, sy het in 2013, was sy die eerste solo, ek lees het soms in Engels, in 2013, she became the first solo woman to win a Tony Award for the best original score, that's a music and lyrics for the Broadway musical Kinky Boots. Baie interessant, nee, dat sy, dis in 2013, is volgens my redelijk onlangs, teenoor die 80s, waarin sy so bekend was. Ok, kom ons speel haar volgende liedjie, haar volgende liedjie is True Colors, natuurlijk, hy is 1986 vrygestel vanaf die album met die selfde naam True Colors, geniet om.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Ja, sê, dit was True Colors daar van Cindy Lauper, ons tweede enetjie van ons mini-konsert oor Cindy. En ja, ek het so bykie iets al vertel van haar Grammy Awards en so aan. En she won the Best New Artist at the 1984 Grammy Awards following the explosive success of Girls Just Wanna Have Fun. Dit is die laatste enetjie wat ek gaan speel van haar, nog nie nou nie. Die volgende een van haar wat ek gaan speel is I Drove All Night. Daar is hele paar mense wat daar ene gecover het. Ek is ook nie seker of haar die oorspronkelijke ene was nie, ek het nie gaan navors nie. Maar hy is in 1989 vrygestel vanaf die album A Night to Remember. Geniet om.

Daar sê, dit was Pink Floyd daar so met Another Brick in the Wall, seker een van hulle, of hulle bekendste liedjies seker, of populairste liedjies, sal ek maar so stel. Ja, ek kan nou nie sê, dit is een van hulle bestes nie, dit is een baie goeie song, maar ja, daar is so baie goeies van hulle, dat dit een moeilike een is om moeilik is om te sê wat een is nou eindelijk die beste een. Maar in elk geval, ons kom hier so op die oomblik by ons geheime liekie. Die geheime liekie se leidraad is as volg. Daryl and John sings about danger to man. So hier so praat ek van Daryl Hall and John Otis. Daryl Hall and John Otis. Ek neem aan, dit is hoe jy John van uitspreek. Dis, hy spel het nie soos Otis Redding nie, hy spel het O-A-T-E-S, nie I-S nie. En die song sy naam, wel hulle band is eindelijk H2O, H2O, die H is natuurlijk vir Hall en die O is vir Otis, en die 2 tussenin weet ek nou nie wat dit beteken nie, maar is H2O is hulle, het hulle self genoem. En die song is natuurlijk Man Eater, Man Eater wat een groot hit was in die 80s, vroeg 80s, yes, like ons het allemaal in die disco gedans, maar in elk geval, kom ek lees gauw bykie iets hier oor hulle, it was released in the 1982 album, die album's naam was H2O, sorry, ek vraag verskoning, H2O was die album's naam, All and Oats Man Eater, spent 4 weeks at number 1 on the Billboard Hot 100 in December 1982. Daar sê, originally conceived as a reggae-style rhythm, the lyrics actually use New York City as a metaphor to describe the seductivity and seductively expense dangerous entities. So hulle praat, hulle, dit klink of hulle oor een dame sing of een vrou sing, maar is eindelijk gaan die liedjie oor New York se uitwerking op 'n mens en hoe wat diere is ensovoorts ensovoorts. Maar in elk geval nou wil ek eers gou die mense geluk wens. Carl en Andrew het hom gekry hier op ons TikTok. Hulle was tweede en derde, maar voor hulle was Nikki. Sommige gou-gou na my eerste leidraad het Nikki hom gehad. So baie geluk julle. Ja, sê, okay, so hier is Daryl Hall en John Otis met Man Eater.

0: Visit Wimpy's on Eikekuil's Rivier for a free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eikekuil's Rivier. You're always welcome.
1: Daar sê, dit was Back in Black daar voor die advertentie gewees van ACDC natuurlik hier by jou stasie waar jy saak maak. Is tyd vir my om te groet, so ek groet maar so lank, laat ons nie te veel tyd spandeer met gesels nie en eerder die muziek speel wat jy graag wil hoor en wat ek ook graag wil hoor. So ek sê so lank dankie vir allemaal wat saam gekeier het en saam geluister het en hier op TikTok ook saam gesels het en op ons WhatsApp lijn en so aan. Baie, ek waardeer julle en dit is 'n voorreg vir my om vir julle muziek te maak of die muziek te speel, enzovoorts. So, ek hoop, jy het een fantastische naweek voor, alles wat mooi is, alles wat lekker is. Ons het vir Johnny Klek hier en dan Orchestral Newels de dag, en as ons nog tyd het vir Mitch Jure, ook daar so met If I Was. Daar sy, geniet het, en tot ziens.

repel. Ik repel mezelf. Maar het weet je wel. www.jouwstatie.net. Jouw statie, waar jij

0: gee vaart, want die redder verdrink. Een warm bad, hy skree, kom weg, Jani, kom weg. Kom weg, Jani, kom weg, man, kom weg. Kom weg, Jani, kom weg, man, kom weg. Kom weg, Jani, kom weg, man, kom weg. Kom weg, Jani, kom weg, man, kom weg. Die redder kan nie swem nie.
1: Jouw stasie.

Europi d'or, se draka kiroki skort. Ze rijden F-250 opgeroeste fort. Ze kent van trekkerij.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

na. Die Irische vieren wordt geblust door zijn spieren. Leer hulle manier.